0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Be that as it may not.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country

0: Uw donkere wolken vallen wat droppels als bittere tronen uit de Betuwse loch.
1: Dankjewel.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: The good news is we're back with more of the hottest country.
3: My favorite music.
4: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
5: Hey, this is Lauren Elena.
6: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
2: They all live in our house.
7: This is the station for country music.
8: Dit is Crossroads Country Radio.

0: staat bom stil. Of ik nou in Rotterdam ben of in Nashville, Tennessee. Als ik thuis ben, luister ik ook naar Crossroads Country Radio.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
2: Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar alle soorten country zich thuis voelen.
3: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe dan naar hans@vdveen.org.

Goedemorgen luisteraars, Dolly Parton dacht dat we Barbara on your mind hadden. Klopt, ik heb al 2 keer een uur gevuld met Barbara's en hier komt er nog 1. De opnamedatum van dit nummer is onbekend, terwijl het toch op 3 albums staat.

Barbara Cheatwood zong over een Married Man. Slechts één singeltje is er van haar bekend uit 1969, waarvan ze beide nummers zelf schreef. Barbara Richardson kwam daarna met Rock Around the Edges. Ze kwam uit Kansas City en maakte tussen 1989 en 1991 vijf singles, waarvan ze de meeste liedjes ook zelf schreef. En Barbara Dixon was de laatste met Stolen Love. Zij werd geboren in Schotland, exact 2 jaar na mij. Haar echte naam is Barbara Cookson, maar misschien is ze wel met een Dixon getrouwd. Discogs kent maar liefst 38 albums van haar. Eerst folk, later vooral pop. Helaas.

Barbara Mendrell is een van de bekendere Barbara's. Zo'n 40 albums heeft ze gemaakt. Maar ze is intussen ook al 77, dus ze zal wel zijn gestopt. Haar zus Louise zong ook aardig. En haar zus Erlene was actrice. I Dropped Your Name komt uit 88. Barbara Lance had een kijkje op een tall boy. Zij was meer pop- en jazzzangeres, actief in de jaren 50 en 60. Oh, maar dit kon er toch heel aardig mee door. En Barbara Nelson nodigde ons uit om te gaan zitten. Gonna sit right down. Zij debuteerde in 2007 en maakte intussen 11 cd's. Haar meeste werk nam ze op in de Soaring Heart Studios in Eugene, Oregon. Dus is nu eens niet in Nashville.

De Violet en de Rose kennen we natuurlijk van Wanda Jackson, maar dit waren Wade en Barbara Schaeffer. Ik weet niks van ze, alleen dat ze af en toe optreden in het folkcircuit. Barbara Dex komt uit Vlaanderen, maar op haar cd Iemand uit 93 staat één liedje in het Engels. Somebody Like You. Ze werd in 74 geboren in Turnhout als dochter van de zanger Mark Dex. Haar toneelnaam schrijf je Dex met een X, maar bij de burgerlijke stand is het met CKX. In Fortunate hoorden we Daryl Ainger samen met Barbara Higby. Hij speelde op de LP Tightline viool, mandoline en cello en zij piano. En meestal fiddelt ze, maar ze beheerst vrijwel alle instrumenten. Op meer dan 65 cd's van allerlei artiesten is ze te horen. En het is nog een leuke meid ook hoor. Ik had bijna mooier gezegd. Misschien moet ik eens een special van hem maken.

Barbara Nesbitt was samen met Jeff Berkley in Sweetest Waste of Time. Ik moet zeggen waarschijnlijk, want het zou ook nog Dennis Keplinger kunnen zijn. In 2007 debuteerde ze en intussen heeft ze 6 cd's gemaakt. En toen kwam dat vreselijk mooie Barbara Allen van de Everly Brothers. Ik draaide het nummer eerder al eens in andere uitvoeringen, maar deze moest er toch bij. Het werd geschreven voor 1740 en in dat jaar verzamelde Francis Childs namelijk 3 varianten voor het boek The English and Scottish Popular Ballads in 5 delen. Don en Phil zongen het in 1958. En Thomas Cassell was haar kwijt en sprak Come back to us, Barbara Lewis. Hij zal er niet de soulzangeres mee hebben bedoeld. Dit kind was de weg een beetje kwijt en zoekende. MUZIEK

Vensie Koker zong een mooi lied over Barbara's Daughter. Haar eerste singeltje maakte ze in 82 toen ze 8 jaar oud was. Lizzie Long en Little Roy Lewis, later zouden ze de namen omdraaien, keken naar Santa Barbara Moon. En die heeft nu eens niks met meisjes te maken. Onder andere Clay Hess, Ben Isaacs en Phil Ledbetter deden mee. Maar Reed Martin speelde toch weer Barbara's tune. En bracht ons bij de laatste alweer. Dat wordt Mel Street met Barbara, Don't Let Me Be The Last. Als u iemand hoorde meezingen, is dat niet Barbara, maar Ronnie Cochran. Ik dacht dat ik met 3 afleveringen wel klaar zou zijn, maar intussen heb ik er nog wat bij gevonden. Dus er komt nog een aflevering, Barbara 4. Tot straks.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En wilt u reageren? Doe dan naar hans@vdveen.org.

De titel hoef ik u niet te vertellen en de naam van de band misschien wel. Bluegrass 45. Die kwam uit Japan en hun LP zonder titel was van 1971. Josh en John Otsuka waren de aanvoerders en Toshio Watanabe zou de bekendste van hen worden. Hij speelde banjo. En dit is aflevering 3 over de bruggen. En we hebben dit uur allemaal bruggen met een naam.

Chris Jones en de Nijdrijvers gingen over de bridge to Portsmouth. Ik denk dat ze Portsmouth, Ohio bedoelen. Dat ligt aan de rivier en je moet inderdaad een brug over om er te komen. Ze hebben het twee keer opgenomen en deze was met Ned Lebrecki, Mark Stoffel en John Weisberger. De handpicked bluegrass band sliep over de bridge on the Bray Road. Dat waren Sue en Joe Kronick, Chris Silver en Robin Mileham. Ik vond een Bray Road in Californië, die gaat over een zandweg en kruist dan de Santa Rosa Creek. Die is zo breed dat je er overheen kunt stappen. En Roger en G.D. Williams wandelden over de bridge over Fawn Brook. Ik vond een Fawn Brook in South Carolina en eentje in Florida, maar geen brug. Courtney Hartman, Dave Dick, Cape Hirschfeld, Kimber Luddeker en Ray Legere deden mee.

De band Bro Crush bracht een ode aan de Farley's Bridge. De band bestond eigenlijk alleen maar uit Kai en Tashi Litsch. Ik denk dat ze uit het noordwesten komen, want op een andere cd van hen doet Caleb Clowder met ze mee. De song is een traditional en de James A. Farley Bridge vinden we boven New York. Er is helemaal geen brug, maar een lang viaduct. En Jim Eanes bezocht tijdens zijn vakantie de Bridge of Sykes in Venetië, de brug der zuchten. 1977 en had er 6 man bij. Er werd gewoon in Jackson, Michigan opgenomen. De Country Cocktail is weer een Tsjechische band en op hun cd zonder titel uit 2000 staat ook Rainbow Bridge. En die vind je bij de Niagara watervallen.

Bill Blalock in The Modern Sounds of Bluegrass. We hadden het over Burnish Bridge. Bill formeerde de groep in 1969 en de LP is van 3 jaar later. Onder andere John en Mac Farley deden mee. En de High Plains Tradition maakte 2 cd's en op één ervan staat States Bridge. Zoek ik op Google Maps naar een States Bridge, dan sturen ze me naar de Staalmeestersbrug in de Groenburgwal in Amsterdam. Ze zullen wel een andere bedoelen, denk ik zomaar. Een brug die gewoon van de staat is. De Morrissey's was een Ierse folkgroep die er in 1987 mee stopte. Het waren de broers Billy en Norman en hun zus Louise Morrissey. Ik haalde hun die Old Rustic Brits van een verzamelalbum, maar het was een singeltje in 1982.

Screaming Bridge heet de song, de cd en de band. Ze waren met z'n vieren en de cd van 3 jaar geleden is tot nog toe hun enige. De band Newton was in Sint Maartensbrug en zag daar een floating bridge. Ja, of in Willemstad, Curaçao, want daar hebben ze er ook eentje. Of in het zand. Hun cd Time Machine komt uit 2013. Junior Williams speelde banjo, echtgenote Katie Penfiddle en Tim Charette op de dobro. En de custom made Bluegrass heeft 3 cd's gemaakt. En op Tyrone Bridge uit 2015 staat ook Tyrone Bridge. Ze zijn met z'n vijven en Ron Bowling heeft de leiding.

Met Flinner bevond zich op Wilson Bridge. Dat zou de Woodrow Wilson Memorial Bridge kunnen zijn in Ierland. Met zelf mandoline en de anderen waren David Creer, Mike Marshall, Jerry Douglas, Daryl Ainger, Stuart Duncan, Tim O'Brien en Todd Phillips. Mooi groepie. The Sullivan Family was bij de Brooklyn Bridge. Dat komt van een compilatiealbum waarop niet wordt vermeld wie wat doet. En ik ben het ook niet op een van hun andere albums tegengekomen. Het was ook een hele slechte opname trouwens. De band Cast Iron ging over Greggy Bridge. Daar zullen ze wel een willekeurige steile brug mee bedoelen. Flicker of Love heet de cd uit 2024. En er zit één bekende bij, Nick Dauphiné met zijn mandoline.

En dat was nog de Crying Uncle Bluegrass Band met Monroe Brits. Die vind je in Massachusetts over de Deerfield River. Vier jonge mannen, nou, jongens nog. En de cd heet ook zo. En de Almanakzingers brachten een song voor Harry Bridges. Dat was geen brug, maar een vakbondsleider. Je leefde van 1901 tot 1990. De song dateert van 1941. En de zingers waren Woody Guthrie, Pete Seeger, Millard Lemple en Lee Hayes. Tijd voor de laatste, de Lonesome River Band met Old Swinging Bridge. Wordt vervolgd en tot straks.

0: Groningen tot Maastricht. Van Den Helden tot Vlissingen. Altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
1: Crossroads Radio op de zaterdagmorgen. 3 uur lang traditionele country en pure bluegrass. Samengesteld, gemonteerd en gepresenteerd door Hans van der Veen. Voor iedereen. En om te reageren, doe het dan naar hans@vdveen.org.

Het heette Like a Spark en het waren de Kruger Brothers die ze mooi speelden. Jens Banjo, een uwe gitaar, en de bassist Joel Landsberg. En de cd uit 2009 heet Between the Notes. Jens had het liedje geschreven en ze komen uit Zwitserland, maar zijn in 2003 naar Wilkesboro, Noord-Carolina verhuisd. Intussen hebben ze 16 albums uitgebracht. We doen deel 5 van de serie Brothers.

Van de Enfield Brothers heb ik alleen Little Stories uit 2018 en daarvan nam ik de Old River Tale. Ze komen uit het midden van Virginia en zeggen dat ze muziek maken van Jimi Rogers tot Jimi Hendrix. De jeugdvrienden Sterling Roberts en Gary McDowell begonnen en haalden er een derde bij, maar ze zijn heel schaars met hun informatie en geen broers. Op het CD-radio-album van de Case Brothers staan 23 tracks, waaronder 21 Years. Ze heten Martin en Gibson en zingen in de stijl van de Blue Sky Boys. Discos kent een single uit 67 en een LP uit 82, maar de CD waar ik van draaide werd opgenomen in 94 en 95. Ik weet niet of het dezelfde zijn. De Wilson Brothers uit Kentucky brachten How Much I Owe. En dat staat op Lonesome Old Home uit 1980. En dit waren Curry gitaar en leadzang en Russell bas. Plus drie vrienden. Emilio kent 6 albums van hen. Maar je hebt meer Wilson Brothers en daar kom ik later op terug.

De Leverett Brothers zongen Anchored in Love van de Carter Family, geschreven door James Falcon. Hun LP uit 72 heet Lonesome Mandolin en bevat ook al 22 tracks. Ze heten Homer en Wilbur en deden het met z'n tweetjes. Ze kwamen uit Galena, Missouri, begonnen in 1930 en waren vooral in de jaren 40 populair. En de LP van de Pelfrey Brothers uit 68 heet Songs That Never Grow Old. En daarvan nam ik Just a Rose Will Do. Dat ding hebben ze na de rand opgesteld, want ze hadden alleen maar een aantal singeltjes gemaakt. Alice, Chester en Forst hadden er 4 man bij. En de Hutchison Brothers bleven in stijl met A Year Ago Today van een LP zonder titel. Ze maakten er 3, allemaal weer jaren 70. Zonggitaar en leadzang, Robert Banjo en dan hadden ze er ook nog 3 man bij. Ze kwamen uit het zuidoosten van Ohio.

heb er nu een aantal die met Brother beginnen. De Brothers McRae brachten in 2015 de cd The Old Parade uit. Tja, een ander houdt van duiven en zij hadden My Crow. Op de hoes onderscheiden we vier personen die eigenlijk een folk, blues en roots groep vormen. Austin en Devin McRae plus Sofia Orszkowski en Casey Whitaker. Ze komen uit Cortland, New York. Een cd van de Brothers Blue uit 2018 heet River Rollin. Ik vond Factory Girl een knap stukje bluegrass. Benny Blue, banjo, gitaar, bas, harmonica en zang. En Charlie Blue, fiddle, mandoline en zang. En Matthew Blue, gitaar, bas, harmonica en zang. Plus twee vrienden die ze nauwelijks nodig hadden. Ze komen van de Finger Lakes in New York. En van de Brothers Comatose vind ik vaak dat ze te veel herrie maken, maar ze gaan door voor bluegrass. En I Want to Sing That Rock and Roll voldoet daar nog een beetje aan. Ze heten Alex en Ben Morrison, komen uit San Francisco en hebben sinds 2012 8 albums gemaakt.

De Brothers from Other Fathers komen uit Frankrijk en zijn broers en zussen van dezelfde moeder. In 2020 maakten ze de CD The Lost Siblings en daarvan kwam Shady Grove. De namen Chloé Spick, Elodie Poirier, Guillaume Puech, Jan Rigetti en Guillaume Heijzer. Allemaal andere namen. Ja, die moeder die kon er dus wat van. De Brothers Young zongen over stonewalls en steel bars. Zij heten Aiden en Blaine. En wie ze erbij hebben is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk doet Junior Sisk ook met ze mee. Ze komen uit Roanoke, Virginia. En die lui van A Beautiful Life noemen zich kortaf de Brothers. Er zitten vier broers bij. Asaf en David de Keizer. En Gideon en Matanja in het veld. En de vijfde is Wim Priester. Een gast is Geert-Jan Blanken. En ze komen inderdaad uit Nederland.

De Saunders Brothers brachten de traditional Katie Hill. Owen en Belder heten ze. En Owen speelt ook fiddle bij de Warrior River Boys. De cd heet Doghouse Sessions. We hebben veel jonge groepen in dit uur. En over de meeste ben ik niet erg enthousiast. Neem maar de Sawtooth Brothers. Ik vond What's Her Name het mooiste nummer van hun cd One More Flight. Ze komen uit Minnesota en heten Clint en Luke Birtscher. En Ethan en Jesse Moravec, dubbele broers dus. Maar van de Williamson Brothers vond ik toch dat ze prachtig zongen, terwijl de mandoline prima werk deed. Het zijn Gary en Tony, en die we ook elders tegenkomen, en ze hebben er nog 4 rasmuzikanten bij. De cd uit 2016 heet My Rocky River Home.

De LP Pick Tall Pines van de Amos Brothers is van 1975. Ja, en toen werd er toch aanzienlijk betere bluegrass gemaakt dan nu. Wat u mocht beoordelen aan Tall Pines. Troy en Lloyd waren samen met de West Virginia Bluegrass Boys. En dan weet u ook waar ze vandaan komen. Het was hun enige LP. Ja, jammer hè. De CD Working and Dreaming van de Hoat Brothers is van 2019. Ik koos een Chili Line. Maar ze worden gedisqualificeerd, want ze heten Bart Edrington en Boris McCutcheon. En zijn dus geen broers. En van de Russell Brothers heb ik alleen een live album uit 1974. En dat spijt me, want u hoorde wel aan You Can Have Her dat deze vrienden goede bluegrass maken. Namen Harold Russell, Lenny Rogers, Billy Cabot, Penny Perry, Glenn Sparks en John Hogan. Nee, weer geen broers. En u kan er nog maar een halve. Dan moest ik maar eentje doen die de volgende keer volledig kan. U mag raden wie het zijn. En dat was het voor deze keer. Tot de volgende week. Maar, ik zal het maar zeggen, zijn de Davidson Brothers.

Willie Nelson, I Can't Read Your Mind. Het komt van zijn laatst verschenen album Dream Chaser. En dames en heren, dat is een schitterend album. U hoort dat bijvoorbeeld in songs zoals I Can't Read Your Mind. Goedemiddag, welkom bij Country Love. We zijn het komende uur weer bij u met mooie nieuwe country songs. Onder andere van Brad Paisley. Nog een weekje geduld, dan is hij in Nederland. Want momenteel is Brad Paisley bezig aan een Europese tournee. En afgelopen week bracht hij een nieuwe single uit. Helen Beck, Brad Paisley.

Reba McEntire met haar laatste single, Hurt Like That. Het is de titel van de gelijknamige EP die onlangs verscheen. Niet alleen Brad Paisley komt naar het festival in Grollo, het Holland Blues Festival. Ook die Old Crow Medicine Show, die komt daar naartoe. Deze band is afkomstig uit Virginia en speelt voornamelijk oldtime music en bluegrass als mede folk en blues nummers. Ze brachten een nieuw album uit met als titel Union Made, met daarop een song waarop ook Del McCoury meedoet, My Side of the Mountain, The Old Crow Medicine Show.

My Side of the Mountain van de Old Crow Medicine Show met medewerking van Del McCorry. Het komt van hun nieuwe album Union Made dat op 5 juni jongstleden in de winkel lag. Sing Appalachia, dat is de titel van het debuutalbum dat Trey Hedrick uitbracht. We hebben alles wat van het album gedraaid en het is een schitterend album. Ook vanmiddag een mooie song van dit album, Go Gently Fall, Trey Hedrick.

Allermooiste country songs hoort u iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur in het programma Country Love. Hier op Crossroads Country Radio.

Ella Langley, van haar laatste album Dandelion hoorde u Most Good Things Do. Vince Gill is bezig met zijn muzikale biografie getiteld 50 Years From Home. Want het is 50 jaar geleden dat hij in zijn pick-up truck met de gitaar van zijn vader vertrok richting het onbekende. Het maken van muziek is altijd zijn grote droom geweest en dat is hem ook gelukt. Deel 7 van deze biografie is getiteld Nobody Held Her Like Me. En de gitaar waarover deze song gaat, die staat op de voorkant van het album, het EP-album zogezegd. De EP staat vol prachtige songs, het is moeilijk kiezen wat we gaan draaien in Country Love. Vanmiddag I Cried All The Way To Memphis, Vince Gill.

Ride All The Way To Memphis. Schitterende ballad zoals alleen Vince Gill die kan schrijven. En die draaien we natuurlijk graag hier in Country Love. Waar we ook graag iets van draaien, dat is van het nieuwe album van Don Williams. Ja, u hoort het goed, er is een nieuw album van Don Williams met de titel Epilogue, The Cellar Tapes. Het verscheen op 29 mei jongstleden, maar het allermooiste is dat vandaag de LP-versie van dit album verschijnt hier in Nederland. Het is een collectie van songs die door de familie van Don Williams gevonden is nadat hij was overleden. Al deze opnames zijn opnieuw geremasterd van de originele tapes. En sommige opnames zijn afgemaakt met nieuwe arrangementen door voormalige leden van de Don Williams Touring Band. Kortom, een uniek album en zo mooi dat dit ook op LP is uitgebracht. Try Me Again is een song die volgens mij wel eerder is uitgebracht, want die kende ik van Don Williams. En die gaan we vanmiddag er ook draaien hier in Country Love.

prachtige stem van Don Williams. Try Me Again is verschenen op het album Apiologue, de Cellar Tapes. En vandaag is de LP-versie verschenen hier in Nederland. We gaan nog meer van dit mooie album draaien in de komende uitzendingen van Country Love. Maar eerst onze gospel voor vanmiddag. Die is van Brad Paisley. Van het album Fifth Gear uit 2007 draaien we When We All Get to Heaven.

Jed Atkins hoorde u met Rainbow van het album Mr. Guitar uit 1959. En na onze instrumental is het weer tijd voor onze artiest van het jaar, Ray Price. We vieren dit jaar zijn 100ste geboortedag met vanmiddag The Other Woman, na het gelijknamige album uit 1965.

Ray Price hoorde u met The Other Woman. We gaan naar de jarige artiesten, want we hebben er twee vanmiddag in Country Love. Dat zijn Chris Young, die zijn 41ste verjaardag viert, en Junior Brown, die zijn 74ste verjaardag viert. Chris Young werd geboren op 12 juni 1985 en hij brak door in 2006 toen hij de winnaar werd van het televisieprogramma Nashville Star. En dat was een talentenshow die in geheel Amerika werd uitgezonden. In 2024 verscheen zijn laatste album Young Love and Saturday Nights. Van dat album draaien we All Dogs Go to Heaven. Maar we beginnen met Junior Brown. Hij viert zijn 74ste verjaardag, werd geboren in 1952 in Kirksville, Indiana. Hij is niet alleen een zanger, maar ook een gitarist. Hij speelt met zo'n dubbelnek gitaar. En hij bespeelt die zowel als elektrisch gitaar dan als laptop gitaar. In 1996 won hij de CMA Country Music Video Award of the Year voor My Wife Thinks You're Dead. Een andere song van hem die een grote hit werd in 1995 is Highway Patrol. En met deze song feliciteren wij Junior Brown en Chris Young met All Dogs Go to Heaven.

De liefde voor de countrymuziek staat centraal in Country Love. Te beluisteren iedere zaterdag en donderdag van 12 tot 1 uur hier op Crossroads Country Radio.

Chris Jong met het mooie All Dogs Go to Heaven. En dat komt van zijn laatste album, Young Love and Saturday Night. In 1976 verscheen het 12e studioalbum van Anne Murray. En dit album viert dus dit jaar een 50-jarig jubileum. Keeping in Touch is de titel van dit mooie album, dat helaas geen grote hits voortbracht, maar wel prachtige songs bevat, zoals alleen Anne Murray die kan brengen. Op dit album een song geschreven door Larry Wise, u weet wel, de schrijver van Rhinestone Cowboy. Lay Me Down and Roll Me Out to Sleep is eveneens van zijn hand en wordt op dit album prachtig uitgevoerd door Anne Murray.

Anne Murray met het prachtige Lay Me Down and Roll Me Out to Sleep. Het komt van haar album Keeping in Touch uit 1976. En met deze song komen we aan het eind van dit uur Country Love. We gaan het weekend in met een album dat op 12 juni 1977 op de eerste plaats van de US Country Album Chart stond. En dat was het album All Waylon van Waylon Jennings. 15 juni is zijn geboortedag en Country Love vereert Waylon Jennings met een song van het album All Waylon. Hij maakt op dat album een cover van Sweet Caroline, dat u natuurlijk allemaal kent van Neil Diamond. Bedankt voor het luisteren, fijn weekend en graag tot volgende week.

0: Karen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Pols.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.
1: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Hallo, ik ben Joop.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Grants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En Forever Young is een album van Kitty Wells dat in 1974 werd uitgebracht. In plaats van op te nemen met een muzikant uit Nashville die al jaren kende, werd ze begeleid door rockmuzikant met lang haar, waaronder pianist Chuck Leavell van de Allman Brothers Band en Toy Caldwell van de Marshall Tucker Band. Het nummer Forever Young werd als single uitgebracht voor de release van het album.

Whitts Snow was een veelzijdig Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. Bekend om zijn werk in traditionele country, honky-tonk en gospelmuziek. Hij woonde in North Carolina en was tevens eigenaar en exploitant van Mitch Snow Productions, waar hij werkzaam was als geluidstechnicus en muziekproducent. We gaan van hem draaien, Just in Time.

We gaan naar onze special van de week. Dat is met David Fressel. Die is geboren op 26 september 1941 in El Dorado, Arkansas, Verenigde Staten. En David is een Amerikaanse countryzanger. Hij is de jongere broer van countrymuzikant Lefty Fressel. En zijn carrière begon eind jaren 50, maar hij beleefde zijn grootste successen in de jaren 80. We gaan naar LA International Airport.

Frizzle diende van 1960 tot 1964 in de Amerikaanse luchtmacht. Na zijn militaire dienst tekende hij in 1970 een contract en behaalde eindelijk een solo succes, waarbij de single I Just Can't Help Believing de top 40 van de Billboard Country hitlijsten bereikte. We doen Words Don't Come Easy.

0: In 1973 ging Frizzle van Buck Owens werken en verscheen hij regelmatig in Owens' All-American TV-show gedurende de jaren 70. In 1981 nam hij zijn eerste nummer 1 country hit op, You're the Reason God Made Oklahoma. En die werd met Shelley West, die destijds getrouwd was met Frizzle's jongste broer, Alan. We gaan naar I'm Gonna Hire a Reno to Decorate Our Home.
1: I came crawling home last night, like many nights before. I finally made it to my feet as she opened up the door and she says,

Ja, de producer van de duo bood het nummer van de platenmaatschappij in Nashville aan. Dat bedoel, You're the Reason God Made Oklahoma, dat nummer dus. Maar niemand toonde interesse totdat Clint Eastwood het wilde gebruiken voor zijn film Any Which Way You Can. En de soundtrack van de film maakte het nummer een hit, nadat platenproducenten het hadden afgewezen. We gaan naar Lost My Baby Blues.

Ja, the reason God made Oklahoma won in 81 the Country Music Association Song of the Year en Vocal Duet of the Year Award. Er werd genomineerd voor een Grammy Award voor Best Country Performance by a Duo or Group with Vocal. Frisell en West wonnen ook de Academy of Country Music Award voor de Vocal Duo of the Year in 81 en in 82. We gaan naar Black and White.

In augustus 1982 scoorde Frissel zijn enige solo nummer 1 hit in de country hitlijsten met I'm Gonna Hire a Widow to Decorate Our Home. En hij bleef tot 86 met West toeren opnemen. Nadat hij de samenwerking met Shelley West had beëindigd, bleef Frissel solo albums opnemen. Maar hij had de populariteit die hij begin jaren 80 genoot niet kunnen vasthouden. We gaan naar Country Music Love Affair.

De afgelopen jaren heeft Frizzle zijn eigen label, Nashville America Records, opgericht en verschillende albums uitgebracht. Waaronder Frizzle & Friends, This Is Our Time, met een bonustrack die is geschreven ter ere van Lefty Frizzle. Merle Haggard, een traditionele muziek in het algemeen. Op Lefty, Merle en Me zingt David samen met Marty Haggard. We gaan de laatste alweer doen, Beautiful Body.

We gaan naar een blokje non-stop. Dat doen we met Bren Hill. Die is geboren op 26 mei 1976 in Ogden, Utah. En Bren is een Amerikaanse zinger-songwriter in het genre westernmuziek. Gespecialiseerd in country en cowboymuziek. Hij won de Western Music Association Crescendo Award in 2001. En werd in 2004 uitgeroepen tot mannelijke vocalist van het jaar door de Academy of Western Artists. We gaan twee van hem draaien. Dat doen we in een blokje non-stop natuurlijk. We beginnen met Cafeïne en daarna Into the Wind.

We gaan naar het blok Benelux artiesten. Deze keer hebben we 5 nummers Friestalig. Ja, komt niet zo vaak voor, een enkele keer is eentje. Maar 5, ja, ik vond dat leuk om dat te doen. Pizzerico is geschreven door Kostas en Roel Malo. En dat staat op het album Super Colossal Smash Hits of the 90s, The Best of the Mavericks. Dat uitgebracht is in 1999. En Sjoerd van der Leij maakte er een Friestalige tekst op. En dan is het Liedse Nienke.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En we eindigen het eerste uur met een vroeg beatje van de Lits River Band. En dat is de origineel is Little Bit Is Better Than Nada. Een nummer geschreven door Doc Sam en opgenomen door de Texas Tornadoes. Het nummer was ook de soundtrack van de film Tin Cup uit 1996 en werd genomineerd voor een Grammy. Wat ik dus zei, Lits River Band maakte ervan een vroeg beatje, oftewel een klein beetje. We gaan naar Lits Mager Wiefke, oftewel Klein Mager Wijfje, door gezongen door Marian Venema.
1: Lits Mager Wiefke, het hier in een kufke.

0: Ja, het origineel, ik weet even niet hoe de titel heet, maar is gezongen door Kenny Rogers. En de volgende is een nummer van Shania Twain, waar ook weer een Friese tekst opgezet heeft. Door Dubbel Dik, denk ik. Wanneer?
1: Het is net.

Dubbeldiek. Dat was een duo echtpaar die partijen en feesten en bruiloften de muziek verzorgde. Min of meer live. Ja, gewoon zij live zongen, maar met een orkestband. De volgende, These Boots Are Made For Walking, is een hitnummer geschreven door Lee Hazelwood en opgenomen door de Amerikaanse zangeres Nancy Sinatra. Het kwam op 22 januari 1966 in de hitlijsten en bereikte een nummer 1. We gaan de freestalige doen met Anneke Dauma, Die Klompen.

We gaan naar Luister en Vergelijk. En dat doen we met het nummer I Never Go Around Mirrors. Het werd oorspronkelijk geschreven en opgenomen door de countrymuzikant legende Lefty Frissel. En hij schreef het nummer samen met Whitey Shaver en bracht het uit in 1973. Hoewel Frissel het nummer als eerste opnam, werd het later beroemd gemaakt door Keith Whitley op zijn album Don't Close Your Eyes uit 1988. Nou, die uitvoering, daar beginnen we mee. En daarna doen we de uitvoering van Bradley Walker.

Donna Lance is een onafhankelijke singer-songwriter, bekend om haar country, pop, folk en romantische nummers. Haar discografie omvat diverse akoestische en vocale releases. En ze is vooral bekend van nummers als Love Can't Wait en You're All I Need. We gaan van haar draaien, Honey, We Can Make It.

Willie Hugh Nelson is geboren in Abbott, Texas op 29 april 1933. En Willie is een Amerikaanse countryzanger, gitarist en liedjeschrijver. Hij groeide op in Fort Worth en hij werd meermaals onderscheiden. In 1956 verhuisde hij naar Vancouver, Washington en zijn muzikale carrière begon vorm te krijgen. Hij nam een nummer van Leon Payne op, Lumberjack. De single verkocht redelijk, maar brak niet echt door. Nou, Willie heeft een nieuw album uit. Dream Chaser heet het album. Maar daar gaan we een track van doen. Fly Away.

En de volgende is een verzoek van Anne Tangstra uit Drachten. En heeft u ook een verzoek of een idee voor de special? Of zegt van, nou, doe die, dat nummer eens een keer en luister vergelijk. Of een ideetje voor een non-stop, u zegt het maar. Mail het even naar countyrents@rtvnof.nl. Dus countyrents@rtvnof.nl. En dan gaan we uw verzoekje of het idee ter luister brengen, zullen we maar zeggen. We gaan naar, even kijken, Foster en Allen. Dat was de verzoek van Anna. Release me.

Hillsong Sound bestaat uit de volgende mensen. Marieke Heerschop begon op haar 11e met zingen en is daar nooit mee opgehouden. Jos van Workum begon op zijn 15e als bassist in diverse schoolbands. Dan hebben we Gerard Harder, speelt sinds halverwege de jaren 70 gitaar. Rob Heerschop was de drummer van de band toen hij door zijn ontmoeting met Marieke in Hilversum Zuid belandde. En Thomas de Jonker is de stilgitarist. We gaan naar Sea of Heartbreak.

We gaan naar een blok non-stop. We doen met Susan Ray. En die is geboren op 8 oktober 1944. En Susan is een Amerikaanse countryzangeres. Ze genoot grote populariteit in het begin en midden van de jaren 70 en scoorde 7 top 10 en 19 top 40 country hits, waaronder LA International Airport, de bekendste is. En dit nummer werd in 1971 een internationale crossover pophit en Ray was een protégé van countryzanger Buck Owens. We gaan twee doen van haar, Nobody's Fool But Yours and Anna Love's Gonna Live Here.

Jerry Jeff Walker is geboren als Roland Clyde Crosby op 16 maart 1942 en overleden op 23 oktober 2020. En Jerry was een Amerikaanse country- en volkszanger en songwriter. Hij was een vooraanstaand figuur in de progressieve country- en outlaw country-muziekbeweging. En hij is vooral bekend van het nummer Mr. Bojangles uit 1968. Nou, we gaan draaien What I Like About Texas.

Ja, dat was live, zo te horen.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Thank you.
1: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: This is Niamh Lynn from Ireland. It's nice to hear my country music on Crossroads Country Radio. Stay tuned.
1: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Hoi, ik ben Camille Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Het is wel erg, ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan een prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: En dit is de maandfavoriet op Crime.

0: is Moonlight. De muzikale knuffel voor het slapen gaan.
1: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00045-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl. One, two, three, and...

0: overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.